This is my church. This is where I heal my hurts.

is a DJ.

0: 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. De komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de Voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

Well, all right. Steden en Bloemendaal luistert 105.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Me and you, we ain't no strangers to each other.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen. Het is hier net Saint-Tropez. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rauw bedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als Bali, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 7 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
5: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
4: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteits-app Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
6: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
4: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen. Het is hier net Saint-Tropez. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rauw bedak. Wim Mone van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Mone hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem staat file tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
4: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken, jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
3: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100. Dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
5: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
3: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen: het is hier net Saint-Tropez. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden, maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan: vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
2: Goedemorgen. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen, zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
5: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
4: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
6: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
4: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. Of je Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen. Het is hier net Saint-Tropez. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rouwbedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De stewardess van KLM die werd getest op het Hantavirus is niet besmet. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. De eruptie overviel 20 wandelaars die op dat moment op de vulkaan waren. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Het gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 8 mei. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
5: Haarlem werkt is dit met Black & Crown, Ain't Nobody and Another. Talk.

Gravinol bestaat 25 jaar. En dat vind ik wel mooi. Het is hier net Saint-Tropez aan het sparen. Ha, mooi. Ja, de Milieudefensie. Van Milieudefensie naar Tata Steel. Het is niet te geloven. Die pain in the ass is gewoon... De overstap van de voormalige Milieudefensiedirecteur Donald Pol, of Donald Pols naar Tata Steel. Het is toch echt... Oh ja, het is...

vriend en vijand, die waren daarover verbaasd. Vanaf 1 juni, you know, gaat hij daar aan de slag. Is toch echt wel heel grappig. Heel idioot bijna. Maar goed. Ja, dat wel een slimme set, denk ik, van Tata Steel. Om zo iemand binnen te halen die ook over de duurzaamheid gaat dan. Ja. En dit is The Weeknd en Blinding Lights.

The Weeknd. En The Weeknd zit eraan te komen. Ja, het lekkere weekend. En Blinding Lights. Nou, nog even een stukje. Goedemorgen, Haarlem 105. 8 mei alweer.

Hij woonde in Heemstede, tezamen met de Alice Berger, op de Kerklaan in Heemstede. Zijn naam was Barry Hughes. Hij was toen ook de trainer van Haarlem. Even een klein stukje. Hij heeft toen een hitje gehad. Ja. Even een klein stukje, hoor. Ja.

Ik hoor je meezingen. Ja. Een kamerbreed tapijt. Mooi, hè? Als je me helemaal wil horen, dan moet je me even mailen. Of appen. Ja. Jalen de Goldduister.

een legendarische voetbaltrainer van Haarlem, Barry Hughes. Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Hij was namelijk kaal, was die. Dus een pet had hij op om niet te verbranden. En die heeft Haarlem grootgebracht, ja. Het is toch wel heel jammer dat Haarlem geen voetbalclub meer heeft. Maar goed, we kunnen altijd nog naar Telstar, naar Ajax of naar AZ. Allemaal voetbalclubs hier in de buurt, niet zo ver vandaan. Maar ja, die Barry Hughes, die was, ja, dat was toch wel echt heel gaaf. Nog even een klein stukje, even kijken. Nee.

de hele ochtend en de hele dag zit je nu hier. Ja. Komt dat nummer toevallig tegen hier in het systeem? Hè? Want dat is een grote hit geweest in de jaren 80. Dit is Zerp en Marwaki.

Jeetje, Mina. Het begint toch een beetje uit de klauwen te lopen. Dat hantavirus. Dat een van de stewardessen uit Haarlem is met symptomen van het hantavirus opgenomen in het Amsterdamse UMC. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. De vrouw was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de 69-jarige Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten.

niet groter wordt dan het, ja, dan het al is. Ja. Eens even kijken. Bevrijdingspop, 125.000 bezoekers. Een zeer geslaagde editie. Het weer heeft natuurlijk ook een beetje meegeholpen. Maar het was een zeer geslaagde 46e editie. Goed. Ja, er wordt nog wel afgebouwd daar natuurlijk. Want voor de opbouw duurt lang. Maar ja, de afbouw is natuurlijk ook wel... Hanneke Rinkes van de organisatie. Zijn ook op zoek naar een nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop. Nou, die hebben ze volgens mij al gevonden. Maar die gaan ze binnenkort gaan ze die lanceren. Hij is me overigens wel eventjes in mijn oor gefluisterd. Ja. Maar goed, ik ben hem snel weer vergeten. Ja. Shanna Spyro was dat trouwens. En de Material Lover. Een mooi nieuw nummer, zeker. En dit is Wham! En

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er

0: veel zorgtaken voor elkaar op. Iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de Grote Rode Muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen. Het is hier net Saint-Tropez. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rauw bedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een aangename dag met gedeeltelijk bewolkte luchten. Weinig kans op regen. En het wordt zo'n 17 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

la la. Train. En ze hebben wel een beetje een ander imago aangenomen. Want ze hadden eerst allemaal van die hele... Ja, het is ook wel een vrolijk liedje, maar het is allemaal even wat meer rocky. En dat doen ze goed. Ja, een beetje met de tijd meegegaan. Train was dat en The Weeknd. En je bent ook weer bijgepraat over het Haarlem 105 nieuws. Ja,

mooi einde. En die Beukels, die kennen we ook van Video Killed the Radio Star. Maar deze mocht er ook zeker zijn. En Lenny. Even live contact opgenomen met Zandvoort, met Schalkwijk. Allemaal diverse bouwkranen staan daar. Wordt gewerkt ook direct gelijk aan de infrastructuur. En er zijn van die plaatjes, die, ja, die sluiten daar mooi op aan. Hoor die bouwkranen, dat is toch mooi, hè? Wat was het ook weer? Captain Sensible was dit. En dat nummer dat heet...

Captain Sensible en What, met al die bouwkranen. Altijd mooi om weer eens even zo te laten horen. En in Schalkwijk is het wel echt met die hele infrastructuur. En ik woon zelf ook in Schalkwijk, in een van die grasdakwoningen. En gisterochtend werd ik wakker en... Hey, ze zijn aan het asfalteren. Ze zijn aan het asfalteren ergens. Want dat ruik je dan gelijk. Muziek uit de buurt komt straks ook langs. Dat kan muziek zijn, ja, uit de buurt, rondom Haarlem kan dat zijn. En dit is Bruno Mars. Ah, heerlijk. Deze vrijdag. En Risk It All.

All For You, Risk It All For You. Bruno Mars was dat. En afgelopen dinsdag waren ze in de stad. 5 mei, de bankzitters. En dat is ook gelijk een beetje muziek uit de buurt. Want één van de mannen van de bankzitters komt uit Haarlem. Ja. En vorig jaar was dan Roxy Dekker in de Haarlemmerhout. En huisfeestje hebben ze gezamenlijk gemaakt.

ja. Toch niet naar die dek. Enorme drukte. En ja, prachtig om te zien dat dan ontzettend veel jeugd op afkomt op de bankzitters. Vorig jaar met Roxy Dekker en dit jaar met de bankzitters. Wauw, dat was echt wel wauw. Ja. En dit is Sekou. If I want trouble, you're in my heart to find. And Dangerous Lover.

Alison Goo en The Dangerous Lover. Een van die hits die we hier bij Haarlem 105 zeer regelmatig draaien. Ja, Daniel Saruleka. Kunnen we ook zo draaien in het Nationaal Product. En dit is die met Wake Up.

behoorlijk wat nummers gemaakt. Everybody Feel the Groove, Viva la Libertad, Wake Up, hoorde je daarnet. We Go Out Tonight, allemaal Daniel Sauleka. Ja, ach, zo nu dan gewoon eens even langs laten komen. Goedemorgen, dit is Michelle D.

0: Shella David en The True Tones. Is ook wel eens bij je bevrijdingspop geweest. Dit was haar nieuwe single, The Golden Sun.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
2: Bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 8 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Dit is het programma Haarlem werkt. En ik heb een nummer voor je. Ja, je bedenkt het bijna niet. Ah. 105. We kennen deze manier van de Nice and Slow. Dan heb ik het over Jesse Green. Maar deze is ook fijn van hem.

0: 187S. Met een streepje erdoor. En Missing You. En Jesse Green. Jesse Green.
1: Dit is Harlem 105.
0: En het nummer Flip. Ja. Even kijken, wat is er allemaal op onze website? 125.000 bezoekers geweest bij Bevrijdingspop. Van Milieudefensie naar Tata Steel. Echt een onverwachte switch van Milieudefensie naar de top van Tata Steel. Moet het daar eens nalezen op onze website, haarlem105.nl. Haarlemse stewardess opgenomen in het ziekenhuis met het symptomen van het HATA-virus. Oh, ja, dat is toch heel... laten we hopen dat ze dat allemaal overleeft. Het zal haast wel, want het zal wel een jonge dame zijn. En dan ben je toch wat meer daartegen bestand. De Gravinnenhof bestaat 25 jaar. Het is hier net Saint-Tropez aan het spaarnen. Kun je ook bekijken bij ons op onze website. Man gewond aan de hand bij een steekincident in de Cronjeestraat. Provincie naar de rechter omdat Bloemendaal niet ingrijpt bij de bouw van luxe vakantiewoningen. Ook wel de Marina Parken. Dan gaat de provincie gewoon naar de rechter om de gemeente tot de orde te roepen. Dat moet je toch eigenlijk helemaal niet willen, denk ik dan. Maar goed. Twee woningen onbewoonbaar na een keukenbrand in Schalkwijk. Al dat soort dingen kom je tegen uitgebreid bij ons op onze website. En die website is haarlem105.nl. Ik heb straks voor je Eric Clapton. Ik ga hem draaien gewoon. Forever Man.

0: Aaron Clapton. En die ging toen ook een beetje op de disco tour met Forever Man. En Kalina Sanders en Haley May. En Who We Are. We hebben ook weer 5 van die nieuwe platen die je zeer regelmatig hoort hier bij dit radiostation. Worden iedere week, iedere 2 weken worden ze uitgekozen door, door René Kind natuurlijk. Charlie Lear, Dabeul, Gabriela Chill Me, Mama's Gun en Shanna Sparrow.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
0: Ja. En dan nu.
1: Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: En dan nu Mama's Gun. Mooi nieuwe nummer van hun. En dat nieuwe nummer van Mama's Gun heet Joy.

Mama's Gun. Op 8 mei. Die zal al met een kip caravan onderweg zijn. Hè? Caravans, kamperen. Het is weer hartstikke in. En Mama's Gun en Joy was dit. Ook lekker, hè, dit. Julien Claire van een hele tijd geleden. En Vinnie's.

0: Julien Clerc, de grootheid in Frankrijk en Venise. En wat ook een grootheid is in Frankrijk, dat is deze meneer, Maître Gims.
1: On s'est

Patrick Giems. Een nieuw nummer van hem. Groot uit in Frankrijk. Ik heb er wel eens meer wat van gedraaid. En gelukkig is dit nummer in het systeem gezet van Aarde 105. Ik mag het graag draaien. Afgelopen dinsdag was zij er ook bij. Ja, niet hij, maar wel Hannah.

Hannah May. En ze deed helemaal alleen dit nummer in de Haarlemmerhout. En toen ging ze, ja, ze stuiterde ze van het podium af. Ze zei, oh, wat een lieve, aardige mensen hier allemaal. Was ook goed gevuld op het podium. En ze kon maar een kort interviewtje hebben met Jules Post. Moet je maar even kijken op Haarlem 105 op onze website of op YouTube-kanaal. Kun je dat interviewtje zien. Want ze moest snel door naar...

moet dat interview trouwens nog even goed afluisteren. Want Anna May die riep iets. Want ik kom uit Haarlem, geloof ik. Maar dat moet ik even checken nog, ja. Ik ben niet meer bang. Dit komt wel uit Haarlem. Dat weet ik zeker. Dit is Capsule. En Funk de Doeks. You were

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robert de Blok. Hof je Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen: het is hier net Saint-Tropez. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan: vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn. En dan is het weer. Het wordt vandaag een aangename dag met gedeeltelijk bewolkte luchten, weinig kans op regen en het wordt zo'n 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Alex Warren. En de Fever Dream. Een Haarlemse stewardess opgenomen in het ziekenhuis met het symptomen van het Hanta-virus. Ja, met een van de aangestoken. Ja, stap in het vliegtuig. Man ook, ja. 105. Het is toch wel echt heel erg, is dat. Man gewond aan de hand bij een steekincident in de Cronjestraat. Bevrijdingspop, 125.000 bezoekers afgelopen dinsdag. Een zeer geslaagde editie. En de provincie

0: natuurlijk niet gaan verwarren met Rolf Sanchez. Nee, want dat is... die komt natuurlijk uit Nederland. Dit is Steven Sanchez. Ja. Onder het mond houden, hij heet meer hondjes. Die Vicky heette Love, Love, Love. Steven Sanchez, Nashville, Tennessee. Daar komt hij vandaan. En hij is ook al een tijdje bezig. Uit Amerika dus. En Love, Love, Love. Lekker. Eens even kijken. Wat heb ik nog voor je... Ja, ik zit ook een beetje te zoeken in het bakje met de jaren van 70 tot 80 jaren. Allemaal liedjes. Kate Bush vind ik ook altijd wel mooi. Ach, ja, het is wel mooi. The Man with a Child in His Eyes. Dat is toch wel mooi. Maar eens even kijken, wat heb ik nog meer? LTD, Back in Love Again. Ja, dat is een heel rustig nummer. Oh, deze is wel aardig. Maar dan ga ik meer disco draaien. Lee Towers. Nou, eventjes overslaan. Lina Lovitch. Lucky Number. Al, oh, ik zie het al. Nee, deze die kan ik niet overslaan. Ja, het is... nou, dan komt hij hoor. Ja, Leo Sayer. Het is een beetje een vergeten plaat van hem. Maar ik vind hem echt schitterend omdat hij zo lekker up tempo is. Thunder in my heart.
1: Haarlem 105.

Leo Sayer. Die je natuurlijk ook kent van al die mooie rustige platen. Maar ja, Thunder in My Heart vind ik altijd wel echt heel gaaf. Onweer in mijn hart, ja. En dit was Michael Prins. Hij komt uit Haarlem, muziek uit de buurt en Meaning of...

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens de politie zijn er meerdere daders en worden meerdere mensen gegijzeld. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen, meldt Bild. Diegene zou bij aankomst bij de bank door een onbekende man zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. De tweede zouden nu in de kluis van de bank zijn. Bij de bank in het westen van Duitsland is veel politie aanwezig. Het stadscentrum van Zinzig is afgesloten. De omstreden porno-website Motherless is door het OM gesloten. Gisteravond kwam het Openbaar Ministerie in actie na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur. De site bleek al zeker sinds 2 jaar te draaien op servers in Nederland. Motherless bevatte kinderporno en drogeervideo's. De site kwam in beeld na onderzoek van CNN over de Franse misbruikzaak rond Gisèle Pelicot. Motherless werd wereldwijd per maand ongeveer 62 miljoen keer bezocht. Een bedrijf in Steenwijk dat de service verhuurde zag geen reden om Motherless uit de lucht te halen. De taxi-app Yango krijgt een boete van 100 miljoen euro omdat het data van bestuurders en klanten op een Russische server bewaarde. Daarmee heeft het de Europese privacyregels overtreden, concludeert de autoriteit persoonsgegevens. De taxi-app wordt eigenlijk alleen gebruikt in Finland en Noorwegen, maar het moederbedrijf zit in Amsterdam. Het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken en omgeving stilgelegd voor inspectie. Bij de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. De voertuigen staan op een parkeerplaats bij een tankstation. De toevoer naar de pompen is uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en 2 rijstroken richting Dordrecht zijn daarom dicht. Het weer, zon en wolken, blijft droger. Het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A22 van Velzen naar Beverwijk staat file tussen knooppunt Velzen en Beverwijk Oost 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Hele goede middag, het is 12 uur geweest. Ga lunchen dan, want het is tijd voor Haarlem Lunch. En dan draai ik voor jou. Sophie Ellis-Bextor met Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Baxter. Met Murder on the Dance Floor. Hier bij Haarlem 105. Ja, een hele goede middag. Het is vrijdag. Het is bijna weekend. En het was me ook wel weer een weekje, man. Ja, bevrijdingspop dreunt nog na. De straat is nog een beetje goor. Het park is nog een beetje naar de kloten. De wereld staat verder wel nog in de fik. Er is een nieuw virus waar iedereen bang voor is. Er is een aanslag bij het kantoor in D66. Ik zit hier nog steeds. Man, man, man, het houdt maar niet op deze week. Het was me wel een weekje. Daarom gaan we de komende 2 uur even bijkomen tijdens Haarlem Lunch. We gaan het over wat leuke dingen hebben. We gaan misschien over wat andere, ja, misschien wat stommere dingen hebben. Maar vooral leuke dingen. En we gaan vooral luisteren naar heel veel goede muziek. En het zou Haarlem Lunch niet zijn als jij daar geen invloed op kon hebben. Ja, ik heb hier een hele bak vol met goede muziek gestaan, maar ik weet niet welke je moet kiezen. En daarom aan jou de vraag, wat is nou jouw onmisbare vrijdagtrack vandaag? Laat het mij weten via haarlem105.nl/studio of app naar 06-105-105-38. Nog één keer, 06-105-105-38 en dan stuur mij een berichtje waarom je dit bepaalde nummer wil horen vandaag. En dan draai ik hem wellicht hier wel op Haarlem 105. Straks gaan we nog even terugblikken op die geweldige dinsdag die we hebben meegemaakt met z'n allen, bevrijdingspop hier in Haarlem. En we gaan nog even één keer kijken hoe leuk dat nou was. In de tussentijd heb ik een combinatie van 2 artiesten voor hier. Hall of Fame van Will.i.am samen met The Script.

Lock and Crown met Hold Me Close. En daarvoor hoorde je de script met de Hall of Fame. Ja, het is alweer 8 mei. Het gaat altijd weer even hard altijd. En we kijken nog even terug naar bevrijdingspop Haarlem van dit jaar. Dat natuurlijk 5 mei was. Alweer een paar dagen geleden. Ja, volgens de organisatie was het een zeer geslaagde 46e editie alweer. Met zo'n 125.000 bezoekers in onze eigen Haarlemse Haarlemmerhout. De organisatie vertelde dat het festival iets minder druk was dan vorig jaar. Op zich was dat ook logisch, want het was dit keer geen officiële feestdag. Ik hoop dat jij van jouw baas wel vrij hebt gekregen. Ik had wel vrij gelukkig. Ik heb daar lekker rond kunnen lopen. Net als dus 125.000 andere mensen. Dit jaar was er extra aandacht voor het thema vrijheid, wat natuurlijk elk jaar is. Maar met onder andere dit jaar een vrijheidsmaand voor kinderen uit een AZC in de buurt. In de buurt van Haarlemmerhout is namelijk een AZC gekomen. En daar waren veel mensen een soort van tegen en boos om en bang voor. En uiteindelijk blijkt het toch allemaal weer helemaal mee te vallen. En we mochten ook deze kinderen lekker genieten van hun vrijheid tijdens de bevrijdingspop afgelopen dinsdag. Ja, wat mij opviel, die drukte was inderdaad wat rustiger. Natuurlijk bij sommige mensen, zoals bij de bankzitters, werd het wat voller. Maar nergens voelde het echt te druk. Dat lijkt ook te maken hebben met de maatregelen van dit jaar, zoals betere spreiding van het publiek. Ik dacht, zijn er gewoon minder mensen, maar dat was het dus niet. De organisatie heeft gewoon beter voor elkaar gekregen om de mensen wat beter te verdelen. Nou was het dus wel ontzettend druk bij één artiest en dat was deze. En dan heb ik het niet over Roxy Dekker, maar die andere gasten.

0: Where is my husband? Van niemand minder dan onze eigen Ray. Ja, je kent ze misschien wel als je door Haarlem loopt. Die mooie, rustige hofjes verstopt achter een poortje of midden in de stad. Ooit gebouwd als veilige woonplek voor ouderen of alleenstaande mensen. Maar nog steeds plekken waar bewoners echt naar elkaar omkijken. En waar zie je dat nog in Nederland? Nou, in Haarlem zie je het dus best veel. En een van die hofjes vierde gisteren een bijzondere mijlpaal. De Gravinhof aan het Spaarne bestaat namelijk 25 jaar. En dan denk je, dat is niet zo'n hele oude eigenlijk. Ja, dit keer was het dus niet een eeuwenoud hofje, maar juist een moderne versie. Het hofje van de 21e eeuw met 26 woningen midden in Haarlem. En dat laat eigenlijk zien dat we misschien wel meer hofjes nodig hebben in Haarlem dan alleen maar die hele oude. Want nog steeds is het er en is het natuurlijk een ontzettend fijne plek voor deze mensen om te wonen. Wij waren gisteren op 7 mei bij de viering aanwezig en spraken daar met voorzitter Remmel Brood van Stichting Gravinhof. Hij vertelt waarom deze woonvorm volgens hem nog steeds zo bijzonder is.
1: 25 jaar dat dit hof bestaat. En dat is een hele bijzondere woonvorm waar we in Haarlem alleen maar trots op kunnen zijn. Dit is het hofje van de 21ste eeuw. En je merkt gewoon dat er enorm animo voor is. Want ja, we zien dat de zorg best problemen heeft. De thuiszorg kan het niet aan. We vergrijzen steeds verder. En hier wordt heel veel van die taken worden onderling van elkaar overgenomen. En dat maakt het heel erg sterk.
2: We zijn hier omdat de Gravinnenhof 25 jaar bestaat. En ik de opdracht heb gekregen om daarvoor een beeld te ontwerpen. Om dat te vieren. En dat wordt vandaag onthuld. Hij hangt boven aan de muur, aan de grote rode muur, die vrij beeldbepalend is in de hof. En ook vanaf het Spaarne, als je door het hek kijkt, zie je eigenlijk altijd die muur. En mij leek het een goed idee om die muur te gebruiken, om daar iets op te maken waar de bewoners allemaal naar kunnen kijken.
0: Ja, op het einde hoorde je kunstenares Michelle Baudet. En speciaal voor het jubileum maakte zij een nieuw kunstwerk. En dat werd gisteren ook onthuld. En volgens bewoners voelt wonen aan het Spaarne op dit hofje inmiddels bijna alsof je woont in Saint-Tropez. Nou, voor het hele verhaal en de beelden van het kunstwerk kun je dat terugkijken op Haarlem 105.

0: What is Love? En we gaan er even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem met niemand minder dan Robert de Blok.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen: het is hier net Saint-Tropez. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rauw bedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als Bali, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan: vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zinzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden porno-site Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhonderdvijf.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Phil Collins met One More Night werd aangevraagd door Lily via de haarlemmonnet5.nl/studio-app. Als jij een nummer wil horen, dan kan dat hier natuurlijk. En we gaan van dat rustige Phil Collins naar even wat hele andere muziek, namelijk nieuwe muziek.
1: De lekkere track.
0: In de lekkere track zorg ik dat ik een nieuw of een lekker of een oud, wat dat ook mag zijn, ik mag bepalen een lekker nummer in elk geval voor jou klaar heb staan om jouw lunch wat beter af te sluiten. Want het is immers 12:15 al, dus je moet zo ook weer aan de bak, hè? Kom op. Deze week heb ik een bijzonder lied. En eigenlijk kwam ik op dit lied door de videoclip. En toch denk je van ja, videoclips, moet dat nog? Vroeger was het natuurlijk echt een groot ding, maar kijken we nu echt nog naar videoclips. Maar het nummer wat je nu laat horen, moet je eerst even afluisteren hier natuurlijk. En dan na de show moet je hem even gaan opzoeken op YouTube. Het volgende nummer is Storm, en dan vooral Storm 2 van de Franse artiest Generation en een Zweedse rapper Young Lean. Deze clip die zij erbij hebben gemaakt, het zijn twee nummers achter elkaar, maar wij gaan alleen naar deel 2 luisteren. En in die clip zit een choreo van een, ja, het zijn allemaal jongeren, het lijkt een beetje alsof ze op een school zijn, een school met kledinguniformen in ieder geval. En er zit een choreo in waarmee je het hele nummer je keihard meeneemt. Dus, als je het nummer nou niet heel mooi vindt, wil ik je alsnog straks een kans geven om het even te gaan luisteren, kijken via YouTube. Want de clip is eigenlijk nog bijna beter dan het nummer. Ik ga niet te lang meer voor je wachten, ik ga hem hier draaien, want deze week...
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.
0: Is Storm 2 van Generation en Young Lean.

Storm 2 van Generation en Young Lean, het lekkere track van deze week. Als je net pas inschakelt, zei ik erbij, ga dit nummer straks even checken op YouTube, want de clip is bizar. Nogmaals, Storm 2 van Generation en Young Lean.

John Allen met Can't Stop Now. Ja, dat als we dan over rocklegendes hebben, moeten we het ook even over deze gaan hebben. The Rolling Stones, Gimme Shelter, de rocklegendes zijn terug. En hoe? Op 10 juni verschijnt hun nieuwe album Foreign Tongues met maar liefst 14 nieuwe nummers. Opvallend, niet meer minder dan Paul McCartney is te horen op de platen. Voormalig Beatle kruist daarmee opnieuw het pad met zijn oude rivalen. Ook Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers leveren hun bijdrage. Kortom, de Stones rollen dik in de 80. Nog even door.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66... is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en hun omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mees Godfroy.
3: Ja, we gaan het nog even hebben over straks over het riedeltje van ver in het tweede uur. We gaan helemaal naar China, dus blijf lekker hangen. En dit is Dua Lipa.

Justin Bieber samen met Kid Leroy met het nummer Stay. Een paar weken geleden stonden ze nog samen op Coachella. En nu zijn ze gewoon hier op Haarlem 105. Is toch bijzonder? We hebben ook nog een verjaardag te vieren. Als er een groot artiest jarig is, dan skip ik die natuurlijk niet. En dat is, je hoort het misschien al, Enrique Iglesias. Ik dacht, oh, die is jarig, die zal wel 40, misschien 43 worden. Maar deze man is vandaag 51 geworden. Waar blijft de tijd?

Bailamor van Enrique Iglesias, die dus vandaag 51 wordt. En we waren net al deze show van Harlem Lunch. Waar we aan het luisteren naar de Rolling Stones. We hebben Lady Gaga al gehoord. En toen kreeg ik net een berichtje van, ja, maar die hebben ook nog een nummer samengemaakt. In 2023 brachten zij het nummer Sweet Sounds of Heaven. En die is eigenlijk ook wel heel erg goed. Misschien een beetje voor Rolling Stones, misschien een beetje voor Lady Gaga. Maar ja, soms is het ook wel gewoon even lekker. Dit nummer maken ze niet alleen met elkaar. Ze hadden natuurlijk ook nog even een extra artiest nodig om het lijstje wat beter te maken. Dus Stevie Wonder op de piano.

The Rolling Stones, Lady Gaga en Stevie Wonder met Sweet Sounds of Heaven. Ja, en elke week heb ik natuurlijk een riedeltje van Fer klaarstaan voor jou. Elke week kun jij mij een land insturen en dan zorg ik dat ik de week daarna een liedje zoek uit dat land. En dat kan echt elk land in de wereld zijn. Vorige week had ik live in de studio Tess zitten en zij kondigde aan dat zij wel een liedje uit China wilde horen. En dat is best een interessante, want de indie scene, daar groeit dus blijkbaar al jaren. En vooral in steden zoals Beijing. En nou heb ik daar precies een artiest van gevonden. Deze week neem je mee naar de scene met een track van Carsick Cars. Een van de bekendste namen uit de Chinese indie rock. Ja, misschien ken je ze wel. Even dit. Carsick Cars werd in 2005 opgericht in Beijing en kreeg al snel internationale aandacht. Mede dankzij Thurston Moore van Sonic Youth, die band hielp om buiten China op te treden. Zo stonden ze ook in Europa en in de Verenigde Staten. Het nummer wat we draaien is The Yuan De Ren. Waarschijnlijk spreek ik het helemaal verkeerd uit. Een track die perfect laat horen waar Carsick Cars voor staat. Een hypnotiserend ritme en een vibe die langzaam onder je huid kruipt. Ook nu zijn ze actief met optredens die vooral in Azië plaatsvinden. Af en toe daarbuiten. Dus zet je volume een tandje hoger. En laat je meeslepen door de underground van Beijing. Want ja, die ken je misschien wel heel goed. En als je die echt goed kent, dan ken je deze misschien ook wel.

Chinese indie rock hier bij Haarlem 105. Heb je nou voor volgende week ook een goede suggestie voor het riddeltje van Fer? Noem gewoon een land, stuur het in. Ga naar haarlem105.nl/studio of stuur een berichtje naar 0605 105 38. Alles wat ik nodig heb is een land. Zorg ik dat ik daar volgende week een liedje bij heb.

0: Dark Before the Dawn van Son Mieux. We gaan er even tussenuit voor het nieuws uit Haarlem met niemand minder dan Robert de Blok.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen. Het is hier net Saint-Tropez. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rauw bedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams Hindoestaans tientje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een aangename dag met gedeeltelijk bewolkte luchten en weinig kans op regen. En morgen zet dat mooie weer door. De zon laat zich goed zien en het blijft droog. Een fijn weekend dus om buiten te zijn. Het wordt vandaag 17 graden en morgen loopt het kwik op tot een graad of 19.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Knoopend Eemnes 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is zo'n 5 minuten. En 5 minuten vertraging op de N9 Ten Helder Alkmaar tussen Schorrel en Bergen in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: We zijn terug met nog een half uurtje Haarlem Lunch, waarin we nog het hoogste lied gaan spelen. Twee nummers met de vraag welk nummer stond er hoger in de hitlijsten. We gaan straks terug naar het jaar 2001, dus blijven hangen. In de tussentijd heb ik voor jou flinke namen met wolken hier op Haarlem 105.

0: toch lekker. Even zo'n ouderwetse flinke namenbanger. Soms heb je van die nummers die je dan weer ziet en je denkt, oh ja, die is eigenlijk gewoon tijdloos. En we gaan verder terug in de tijd.
1: Het hoogste lied.
0: We spelen met het hoogste lied, het spelletje van de week natuurlijk. Ik laat jou twee nummers horen uit een jaar uit de geschiedenis. En dan aan jou de vraag, welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten? Want dit jaar gaan we terug, dit jaar, deze week gaan we terug naar 2001. Het jaar van MSN Manager, Nokia, CD's branden op je computer en twee enorme hits. Er waren er nog wel meer hits dat jaar, maar wij gaan spelen met Supergirl van Riemann. En aan de andere kant We Come In One van Fateless. Met de vraag welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten. Ja, was dat deze Supergirl van Riemann? Of toch deze banger? Fateless en Riemann, allebei twee grote hits uit 2001. En jou de vraag, welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten? Was populair, er werd meer gedraaid. Stuur naar haarlem105.nl/studio of app naar 06 105 105 38.

0: Horse with No Name van America. En het is tijd dat we gaan naar de uitslag van...
1: Het hoogste lied.
0: Ik liet net twee nummers horen uit het jaar 2001. We Come In One van Faithless en Supergirl van Riemen. Met de vraag welk van deze twee nummers stond hoger in de hitlijsten. De stemmen zijn binnen, de stemmen zijn geteld. En de meeste stemmen kwamen op Supergirl van Riemen. Wat natuurlijk helemaal goed is. Wat betekent dat we lekker gaan luisteren naar twee nummers uit 2001. Om te beginnen met Supergirl van Riemen. Hij stroomt heerlijk over in We Come One van Faithless. Om op die manier deze Haarlem Lunch editie van 8 mei... ja, toch wel een beetje energiek af te sluiten. Dit is Riemen met Supergirl.

0: Recon 1. Van Fakeless. Ja, ik hoop dat iedereen lekker hoog in zijn energie zit nu. Want de komende 3 uur gaan we natuurlijk gewoon verder hier bij Haarlem 105. En dat ga ik niet zelf doen, maar daar heb ik Mika voor. Maar Mika maakt het weekend. Hallo.
1: Ja, goedemiddag jongen. Wat een lekkere track, zegt die Fakeless. Ja. Dat krijg je gewoon, dat borrelt het energie gewoon van naar boven.
0: Dat dacht ik dus ook. Ja, en ik hoop dat al jouw luisteraars nu ook super hoog in energie zitten. En ik hoop dat jij de komende 3 uur dat dan maar ook een beetje mee kan liften met hun energie.
1: Oh, zeker weten, zeker weten. We gaan er een serieus feestje van maken. De komende 3 uur is natuurlijk gewoon aftellen tot het weekend. Tot we eindelijk in die mooie zon gaan zitten op het terras. Dus ik heb borden vol waanzinnige muziek meegenomen. En we gaan er gewoon een feestje van maken natuurlijk.
0: Lekker. Komende 3 uur. Mika maakt het weekend. Die helpt jou richting het weekend toe, zoals de titel al een beetje zei. Blijf lekker hangen en dan zie ik jullie volgende week weer.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinzig als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Knoopend Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: De zomer komt eraan via je radio. Het is bakermat en waheyo.

Hey yo, dit is Haarlem 105. Mika hier, een hele goede middag. Draai de bakermat en waheyo voor je. De track die de zomerse temperaturen naar je toe brengt door je radio heen. Ook als je zelfs binnen zit. Druk door bijvoorbeeld te werken. Hè? Zo kun je de hele middag nog bezig zijn. Maar het weekend komt eraan, ik beloof je dat. Nou, misschien betrap jij jezelf er ook van. Stiekem al fantaseren, filosoferen over het aankomende weekend. Ja, ik was dat vanochtend zelf ook nog aan het doen, tot ik mijn agenda opensloeg. Ik zag namelijk dat ik komende week naar iets toe moet waar ik het echt Spaans benauwd van krijg. Iets waar ik de komende nachten echt nog wakker van lig. Ja, misschien herken je dat ook wel voor als je naar de tandarts moet of op werk zo'n functioneringsgesprek hebt, weet je wel. Ja, dat kan echt zo lang blijven spoken in je hoofd. Ja, ik heb dat dus omdat ik dinsdag met mijn schoonfamilie naar de Efteling moet. En ik ben echt als de dood voor achtbaanden. Ik vind het echt verschrikkelijk. Nooit leuk gevonden. Of ook vroeger ging ik nog wel eens met de school naar een pretpark. Maar dat was dan voornamelijk om andermans tassen vast te houden, zeg maar. Ja, ik denk ook mezelf gewoon even te laten verdwalen daar in het Sprookjesbos. Ik denk dat dat een tactiek wordt. Even langs Hans en Grietje. Gewoon knibbel, knabbel, knuisje. Ik ga veel liever naar huis, joh.

Jalen hier op 105, Doctrine of Love. Ja, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar deze week zit vol tegenovergestelde. Ja, maandag en dinsdag was het natuurlijk 4 en 5 mei. De dodenherdenking met rouw, afgelost door een feest met veel blijdschap. Ja, en dat had sowieso dit jaar veel tegenstrijdigheid, want al, ja, het zit al een week vast in mijn maag en daar moet ik je zometeen ook echt iets over kwijt, want ineens stond ter discussie wie je wel en niet mocht herdenken. En dat juist op een moment waar het gaat over vrijheid. Ja, absurd. En dan was er nog woensdag, iets wat je waarschijnlijk gemist hebt, maar anti-dieetdag. Een dag die tegen het diëten ingaat. Vond ik wel opvallend, want ik ben juist nu precies bezig met mijn wintervarkje eraf halen. Hè? Ready for the summer body. Maar goed, ja, weet je waar er ook nog heel veel tegenstrijdigheid in zit? In de track van Cloud die ik voor je ga draaien. Laila. Ja, zo begint de track met Ik ben vuur en jij bent water. En de track is daarnaast ook nog eens gezongen in het Frans en in het Nederlands door elkaar. Ja, de ene taal heeft een woorden voor gezellig en lekker. Ja, zo heeft de andere taal weer gebruikt door de Fransen.

Spin Doctors op Haarlem 105 en Two Princes. Ja, de hele week zit ik eigenlijk met iets in mijn maag wat ik tegen je aan wil hangen. Iets waar ik boos en verdrietig tegelijk van word eigenlijk. Het gaat over 4 en 5 mei, begin deze week. Het moment waar we natuurlijk gezamenlijk stilstaan bij onze vrijheid. En we staan stil bij wat dat gekost heeft, die vrijheid. We denken oorlogsslachtoffers, soldaten die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Aan onschuldige burgers die de strijd, ja, slachtoffer zijn geworden tijdens die strijd. En vooral ook aan die miljoenen mensen die op gruwelijke wijze vermoord zijn tijdens de Holocaust. Daar staan we op 4 en 5 mei bij stil. En daarvan zeggen we dus, dit nooit meer. Nou, dit jaar zou artiest Sef ambassadeur worden van de vrijheid. Maar hij werd al afgezegd voordat er een gesprek plaatsvond met het comité. Omdat hij een te uitgesproken mening zou hebben over de situatie die nu plaatsvindt in Palestina. In de ogen van het comité van 4 en 5 mei mag je dus niet te veel zeggen over een genocide die nu plaatsvindt in Gaza als je ambassadeur bent van de vrijheid. En dat maakt mij dus ontzettend boos en verdrietig tegelijk, want de hypocrisie spat er aan alle kanten vanaf. Op een dag die gaat over vrijheid en dit nooit meer zeggen over een genocide, zegt dus het comité die daarvoor staat, je hebt als ambassadeur van de vrijheid niet de vrijheid om dat over uit te spreken. Plus, misschien nog wat allerbelangrijkste waar ik het allerboosst over word, is we herdenken op 4 mei de slachtoffers van een genocide en zeggen dit nooit meer. Maar we doen vervolgens dus niks en we mogen volgens het comité dus niet zeggen over de genocide die nu plaatsvindt. Daarmee maak je 4 mei niet alleen een dag zonder inhoud en leeg, maar je maakt er routine van. Je maakt van 4 mei een oneindige routine. Je blijft zeggen, we blijven herdenken de volgende genocide. En we gaan er niks tegen doen om de volgende tegen te houden. 4 mei zou, in mijn ogen, je moeten manen om actief te worden. Om er juist voor te zeggen, dit nooit meer, nergens meer, over de hele planeet. En we moeten daar met z'n allen ook van alles aan doen om dat zo te houden. Op 4 mei waren we dus stil. We herdachten. Dus laten we de rest van het jaar ervoor zorgen dat we juist niet stil zijn. En dat we er alles aan doen om de genocide die nu plaatsvindt in Palestina daar tegen te vechten. En dat doen we dus juist met geluid. Maak duidelijk, dit niet meer. Ook als dat geluid door een comité die nota bene staat voor de vrijheid, dat inperkt.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen: het is hier net Saint-Tropez. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als Bali, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan: vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een aangename dag met gedeeltelijk bewolkte luchten en weinig kans op regen. En morgen zet dat mooie weer door. De zon laat zich goed zien en het blijft droog. Een fijn weekend dus om buiten te zijn. Het wordt vandaag 17 graden en morgen loopt het kwik op tot een graad of 19.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Hoogmade 6 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. Staat er een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Haarlem 105. En Counting Crows with Love from A to Z. Ja, daarvoor nog No Need for Loving van Cameron Marlowe. En ik ben wel benieuwd. Hoe snel raad jij de titel of artiest van 3 hits? Ja, dat gaan we eigenlijk testen. We spelen namelijk de Haarlemse hitmix. Daarin is het aan jou om 3 hits te herkennen. Maar er is wel iets aan de hand, want die hits zijn door elkaar gemixt. Ja, steeds hoor je maar 2 noten van elke track en zo komen om en om die intro's van elke track voorbij. Nou, denk je te weten om welke hits of artiesten het gaat? Dan stuur je je antwoord in via haarlem105.nl/studio. Of je kunt ook gewoon je antwoord naar deze kant toe appen. Dat kan via 06-105-105-38. Nou, lijkt me allemaal duidelijk zo, toch? Oké, komt nu de opgave van deze week's Haarlemse Hitmix.
1: En de WhatsApp. WhatsApp is in. Praat, Siri.
0: En het. Ja, 3 hits in de mix. Welke herkende jij? Laat het maar weten. Stuur je antwoord in via haarlem105.nl/studio. Of app jouw antwoord naar de studio via 06 105 105 38. En de antwoorden krijg je naar deze.

0: City to City op 105, Jerry Rafferty. Ja, het was flink puzzelen. Je kreeg namelijk net de Haarlemse hitmix te horen van mij. In korte tijd kreeg je 3 liedjes te horen, maar welke waren het? Ja, de antwoorden krijg je van me, maar eerst nog 1 keer die opgave.
1: En de vodka... Vodka busy. Praat, Siri.
0: En het... Ja, de meest opvallende is denk ik wel die Nederlandse stem, toch? De Watske Bizze Bizze. Nou, dat komt van de jeugd van tegenwoordig. Zo.

What's gebeurd? Nou, in 2005 was dit de doorbraak van de jeugd van tegenwoordig. Dat is gebeurd. En het is een iconische track waar we nog steeds allemaal los op gaan, toch? In 2024 werd het zelfs verkozen tot de beste Nederlandstalige poptrack aller tijden. En het is daarnaast ook nog eens het allereerste antwoord uit de hitmix van deze week. En terecht dus. Tweede antwoord, die is van Mr. Worldwide, a.k.a. Pitbull.

Timber. Samen met Kesha maakt hij deze hit, Timber. En als Pitbull in Nederland komt optreden, dan zie je overal mensen verkleed als deze man. Kale hoofden en zonder brillen. En deze man heeft natuurlijk ook zoveel hits op zijn naam staan. Het is namelijk ook het derde antwoord uit de hitmix waar hij aan mee heeft gewerkt.

Dit keer samen met Jennifer Lopez. On the Floor heet de hit. Ja, geen Zero's Face dus zonder Pitbull. En dat waren ze. What's Gebeurd van de jeugd van tegenwoordig. Timber van Kesha en Pitbull. En On the Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. Wist jij er een paar? Nou, volgende week spelen we een nieuwe hitmix. En tot die tijd kun je gewoon blijven oefenen op mijn TikTok. Mika Laagstreepje Hoppenbrouwers. Daar vind je nog veel meer opgaves om je muzikale kennis een beetje te testen.

0: zijn elk jaar toch weer prachtige foto's. En ook dit jaar werd hier vaak gedeeld door artiesten, onder andere de bankzitters. Het beeld wat artiesten zien vanaf het poppodium op Bevrijdingspop in Haarlem. Een grote mensenmassa, prachtig weer en dan aan het einde van die mensenzee het provinciehuis. Ja, het is zelfs zo'n mooi plaatje dat het de banner is geworden van de Spotify-artiest die je net hoorde. Rillen en de Bombardiers. Wanna Dance hoorde je hier op Haarlem 105. Ja, in 2017 stond hij nog op het hoofdpodium. En in 2022 nog samen met een orkest. Ja, nee, Gregory Porter die komt later dit jaar ook nog een keertje optreden met een orkest hier in Nederland. 29 juni in het Olympisch Stadion. Een optreden met het Metropoolorkest. Ja, schijnt waanzinnig te worden. Nu eerst hoor je hem hier nog op Haarlem 105 met een remix van zijn Holding On.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. With the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised. I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hantavirus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9:00 kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Nog 2 uur te gaan tot je weekend kan beginnen. Samen tellen we af en dit is Oxygen.

Oxygen van Emily Sandé op 105. Ja, en het is de grootste track van het moment. Praktisch elk radiostation draait het en dat is ook niet zo gek ook. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Uitgeroepen tot de Song of the Year bij onder andere de Brit Awards. Ja, een track die je uit volle borst mee kan zingen in de auto. En niet eens dat het mooi hoeft te klinken, want ach, niemand luistert toch met je mee. Ja, de grootste track van het moment dus, die ga ik voor je draaien. Ongegeneerd meezingen mag dus. Het is Rain Me In, hier op Haarlem 105.

kijken. En deze moet dan even. The Night You Murdered Love, ABC op Haarlem 105. Ja, ik ga het even helemaal anders doen. Ik was van plan de lokale lijn aan je te laten horen. Een talent uit de buurt. Maar stiekem wil ik je veel liever vertellen over mijn grootste impulsaankoop van het jaar. Gisteren gebeurd. Ik ontdekte namelijk een nieuwe band, Carcara uit Frankrijk. En in 2 jaar tijd heb ik de hele catalogus van de band geluisterd. Alle albums achter elkaar. En vond het zo vet dat ik dus een half uurtje later, na alles gehoord te hebben gehad, gewoon een vinylplaat heb besteld. En eigenlijk staat al de hele dag deze track op repeat. En die laat ik dus graag aan je horen. Het is Carcara en Antopia hier op 105.

kippenvel. Karkara en Antropia. Wat een track. Ja, al de hele dag gewoon op repeat bij mij thuis. Ik versta er geen zak van, maar ik vind het een waanzinnige vibe.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen: het is hier net Saint-Tropez. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rouwbedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als Bali, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan: vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn. En dan nog het weer. Het wordt vandaag een aangename dag met gedeeltelijk bewolkte luchten en weinig kans op regen. En morgen zet dat mooie weer door. De zon laat zich goed zien en het blijft droog. Een fijn weekend dus om buiten te zijn. Het wordt vandaag 17 graden en morgen loopt het kwik op tot een graad of 19.
2: Dit is Helene de Geest.

0: Meest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

en Robin Thicke hier op Haarlem 105. Dit is Looking Lovely. Ja, de zin die we allemaal zondag gaan inzetten, toch? Je ziet er goed uit, mam. Ja, want zondag is het zover. Moederdag. Mocht je iets vergeten zijn, is dit je reminder om nog iets te regelen. En ook meteen een reminder aan alle moeders om zondag nog een extra keertje om te draaien in bed. We gaan namelijk ook weer ons stinkende best doen om een ei te koken en wat broodjes af te bakken. Toch, mannen? Hey, zometeen het nieuws samengevat van deze week in 105 seconden. De hoogtepunten staan weer op een rij. Dat na Miley Cyrus en Secret. Nu eerst Paul Young en Love of the Common People. Hier op Haarlem 105.

0: Miley Cyrus op 105 en Secrets. Ja, wat zou jij beschouwen als je grootste geheim? Iets wat echt niemand over je mag weten? Je wachtwoord misschien? Pincode? Of toch wel die net iets te pikante foto die je ooit hebt gemaakt? Nou, ook deze week lagen weer een deel van onze grootste geheimen ineens op straat na een grote hack. De groep Shiny Hunters hackte namelijk Canva en daarmee de gegevens van miljoenen mensen. Het was een van de grootste nieuwsberichten van deze week, maar daar waren er nog veel meer van. Elke week zet ik die grote nieuwsberichten voor je op een rij, zodat je weer helemaal bijgepraat bent voor als de vrijdagmiddagborrel zometeen van start gaat. Dat doe ik allemaal in 105 seconden. En voor de verandering hoor je nu de belangrijkste berichten als eerst.
1: Ali B. is veroordeeld voor twee strafbare feiten. De verkrachtingen van Naomi en Ellen ten Damme.
2: Alle genoemde factoren acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
1: Dat is een jaar langer dan een eerdere uitspraak.
3: Afgelopen weekend kwam naar buiten dat het Hanta-virus is uitgebroken op de Hondius, die onderweg was van Argentinië naar Kaapverdië. 3 passagiers zijn overleden, onder wie een echtpaar van 69 uit Friesland. Een andere opvarende ging eerder al van boord en ligt op de intensive care in Zuid-Afrika.
4: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens, maar dat is het.
5: De politie in IJsselstein is bestookt met zwaar vuurwerk. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag bij het gemeentehuis en theater. Een relschopper richtte het vuurwerk direct op de agenten. Bij een van de agenten ontplofte het pal bij zijn hoofd.
6: Het ging al maanden rond in de geruchtenmode. Een nieuw album van de Britse rockband The Rolling Stones. Deze week maakten de bandleden een einde aan de speculaties. Ja, hun 25e album is een feit. In juli komt Foreign Tongues uit.
3: Bij een groot datacenter in Almere is een flinke brand uitgebroken. De brand ontstond om 9:15 in de technische ruimte. Door het vuur kunnen onder meer het CBS, vervoerder Transdev en de Universiteit Utrecht geen gebruik maken van hun systemen.
0: Ja, bijna weekend, even rust om mijn hoofd te legen. Dat doen we met Vrouwtje, die het namelijk perfect verwoordt. Het is Haarlem 105 en dit is Ik Wil Dansen.

0: Dansen, vanavond moet ik dansen.
1: Ja, het schijnt ongeveer het allervetste optreden van afgelopen maand te zijn. En het gebeurde hier iets verderop in Amsterdam. En je hebt er waarschijnlijk nog helemaal niks van meegekregen dat het is gebeurd. Ja, Haarlem 105, Mika hier. Ik heb het over een optreden van Jessie J in Paradiso. Het was een uitgesteld concert van haar No Secrets Tour, wat eigenlijk in oktober al had plaats moeten vinden. Maar toen moest ze ineens een operatie ondergaan vanwege borstkanker. Ja, best wel heftig allemaal. Maar 2 weken geleden werd dat concert dus ingehaald en het scheen dus magisch te zijn. Jessie beschreef het zelf echt als een droom, gecreëerd door het publiek zelf. Want Jessie J voelde een echte connectie. Kwam allemaal omdat er tijdens het concert nauwelijks telefoons aanwezig waren. Ouderwets magisch dus. In totaal waren er 10 telefoons te zien tijdens het hele concert. En dat verklaart ook meteen waarom je er waarschijnlijk nog niks over hebt gehoord. Ja, ik ben zelf ook groot voorstander hiervan. Genieten in het moment. En dat doen we nu ook. Jessie J hoor je hier op 105. Dit is Price Tag.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is weinig aan de hand in de regio. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Behalve op de A7 Zaanstad-Horen, daar sta je wel 10 minuten in de file tussen Zaandam en Purmerend. En iets meer oponthoud ook op de A10 bij knappend Koenplein. Daar is de vertraging nu ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Zometeen kickstart ik je weekend in de Vrijdag Vibes. Nu eerst Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter en Tears. Ja, heb jij de handdoek al in de ring gegooid? Haarlem 105, Mika hier. Vrijdagmiddag, bijna 5 uur. Bijna weekend. Ontzettend veel zin in. Ja, of misschien ben je er gewoon al aan begonnen. Dacht je, fuck it. Het is mooi geweest. Ik stop er gewoon mee. Helemaal lekker. Ja, zelf heb ik echt een bizar drukke week achter te kiezen. Echt behoefte om lekker in die zon te gaan zitten en niks te doen. Maar dat zit er niet echt in, helaas. Mijn afstudeerscriptie komt namelijk niet vanzelf af. Maar mocht je nou lekker op het terras gaan zitten dit weekend, neem er dan alsjeblieft ook eentje voor mij. Hey, dus Mika maakt het weekend hier. Gaan we dat doen met de Vrijdag Vibes. Half uur weekendmuziek waarmee ik een kickstart aan je weekend ga geven. Ja, en dan beginnen we altijd met een verzoekje. Dus heb je nou trek in een bepaalde track? Laat het dan even weten. haarlem105.nl/studio. Voordat we echt kunnen beginnen, nog de column van Tisa Smit. De Muggenbult hoor je zo. Nu eerst een track van een naamgenoot. Het is Youth and Love hier op Haarlem 105 van Jack Savoretti en Mika.

0: Pat Baker en Wolfman op 105. Nog een kleine 47 minuten te gaan tot het weekend is. Nu eerst nog de muggenbult. Ja, leren luisteren. Dat is de titel van Tisa's column van vandaag. Elke week schrijft ze voor ons een column, oftewel de muggenbult. Daarin schrijft ze over dingen die haar bezighouden in het leven. Stof om over na te denken. En deze week gaat het dus over leren luisteren.
1: Ik zou graag met dieren willen kunnen praten. Niet eens voor iets groots of voor iets filosofisch, maar ook voor een praktisch oogpunt. Dat ik tegen de duiven op mijn balkon kan zeggen: hey jongens, zouden jullie misschien pas na 9 uur kunnen beginnen? Want dan ben ik onderweg naar mijn werk. Of tegen de meelmotten in mijn keuken. Kijk, ze mogen best ergens wonen, maar waarom dan specifiek in mijn pasta? Want eerlijk, de aanwezigheid van de dieren zelf vind ik niet eens een probleem. Het ongemak is meer een probleem. Ik zou prima een klein muizenhuisje in mijn keuken willen neerzetten, compleet met eten en wc, als ze dan gewoon voor de rest uit mijn voorraadkast wegblijven. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Of misschien een heel klein beetje. Want hoe meer wetenschappers ontdekken over dierlijke communicatie, hoe ongemakkelijker het eigenlijk wordt om te doen alsof dieren alleen maar wat instinctief piepen, blaffen of krijzen. Neem de zingende alstommuis. Een klein muisje uit Midden-Amerika dat complete gesprekken voert zonder elkaar ooit te onderbreken. Serieus, die muizen wachten beleefd tot de ander is uitgepraat voordat ze reageren. Eerlijk gezegd ken ik genoeg mensen die daar nog iets van kunnen leren. Wetenschappers ontdekten onlangs dat die gesprekken neurologisch veel minder verschillen van menselijke communicatie dan lang werd gedacht. En dat idee vind ik fascinerend. Dat taal niet iets magisch menselijk is, maar gewoon een extreem uit de hand gelopen versie van iets wat dieren ook doen. Want dieren communiceren constant. Olifanten praten via trillingen die kilometers ver dragen. Walvissen zingen complete melodieën. Vogels waarschuwen elkaar voor gevaar. En sommige dieren hebben zelfs verschillende woorden voor verschillende soorten bedreigingen. Wij noemen dat alleen geen taal, omdat het niet klinkt zoals wij zelf praten. Wat dan natuurlijk weer meer zegt over ons dan over die dieren. Mensen hebben sowieso de neiging om intelligentie vooral te herkennen wanneer het iets is dat op ons lijkt. Want een aap die een gebaar maakt, vinden we slim. Maar een octopus die een probleem oplost, voelt eerder als toeval. Terwijl dat dier waarschijnlijk slimmer is dan de gemiddelde man die ik kan echt alles fixen zegt, vlak voordat hij een IKEA-kast scheef monteert. En misschien luisteren we daarom ook zo slecht naar dieren. Omdat we al hebben besloten dat ze niks interessants te zeggen hebben. Terwijl, als je eerlijk bent, dieren soms verrassend duidelijk communiceren. Mijn cavia hoeft geen Nederlands te spreken om mij exact duidelijk te vertellen dat het eten op is. En de duiven op mijn balkon maken volgens mij ook iets heel erg duidelijk aan mij kenbaar. Namelijk dat zij zich totaal niks aantrekken van mijn planning.
0: Tisa Smet en de muggenbult. Ja, en ik heb dus het idee dat bij Tisa de laatste tijd ook de zon steeds vaker begint te schijnen. Weet ik doordat de track die ze deze week mee naar me toe heeft gestuurd met haar column. Want dat is The Bouse en Magnetic. Je hoort hem hier op Haarlem 105.

Een heerlijke gibberish track van Phil Collins. Studio. Je hoorde hier op Haarlem 105. Ja, zo noem je dat. Een gibberish tekst of liedje. Gibberish, oftewel wartaal. Ja, woorden zonder betekenis. Ja, die woorden worden door vrienden wel eens uitgesproken als ze net iets te veel bier op hebben. Maar dat noem je dus gibberish. Ja, Studio van Phil Collins zit er helemaal vol mee. Studio betekent zelf namelijk ook helemaal niks. En het is niet iets unieks. Het gebeurt wel vaker dat er in de muziek artiesten gibberish inzetten. Dooba doos en dum didi dums. Hier, moet je horen. Well, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. There she was, just a

hoe lekker dit ook klinkt, komt het gewoon vaak omdat artiesten lui zijn. Ja, tijdens het schrijven van liedjes gebruiken artiesten namelijk vaak gibberish om aan te geven hoe een tekst of melodie ongeveer gaat lopen. En langzaam veranderen ze dan die gibberish in echte tekst, maar soms blijft die gibberish dus gewoon staan. Zo ook bij Phil Collins dus. Zijn studio is eigenlijk dus nog niet af. Al denk ik dat die ook nooit af gaat komen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Robert de Blok. Hofje Gravinnenhof aan het Spaarne in Haarlem bestaat 25 jaar. Het hofje telt 26 woningen en werd in 2001 geopend door prinses Margriet. Bewoners vangen er veel zorgtaken voor elkaar op, iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michèle Baudet een kunstwerk op de grote rode muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen: het is hier net Saint-Tropez. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt veel in de Eimond rouwbedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert

0: vegan ballen met smaken als Bali, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken, vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de meeste wegen heb je niet meer dan een minuut of 5 vertraging. Behalve op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen. Daar is de vertraging wel 10 minuten. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij Leimuiden ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, eindelijk is het zover. De Vrijdag Vibes gaan van start. Met alleen maar weekendmuziek. Ja, we beginnen met een verzoekje. Dat doen we elke week. Wil je dat nou ook? Dat we de Vrijdag Vibes starten met jouw favoriete muziek? Laat het dan weten via haarlem105.nl/studio. En wie weet draai ik hem binnenkort. Deze week een verzoekje van een grote The Black Keys fan. Want vorige week kwam het nieuwe album Peaches uit. Dit

Een lekker begin van de Vrijdag Vibes, Black Keys en de nieuwe She Does It Right. Zometeen nostalgische hits, Pink komt eraan en ook Florence and the Machine staan voor je klaar. Eerst de nieuwe samenwerking van Madonna en Sabrina Carpenter. Dit is Bring Your Love op Haarlem 105. Ask yourself.

Celeste is on fire. Stop this flame. En dan stappen we eindelijk op die nostalgietrein. Het is Pink en haar hit uit 2010. Dit is Raise Your Glass.

Lekker zeg. Florence en de Machine op Haarlem 105. Nog een paar minuten te gaan tot het weekend losbarst. Eerst nog even de favoriete track van mij van Ocean Alley. Dit is Tangerine.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staat maar 1 file die meer dan 5 minuten vertraging oplevert. En dat is de file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Buiten en de afrit Lelystad Airport is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Het is hier net Saint-Tropez. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de tabaks- en rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. De provincie Noord-Holland stapt naar de rechter om de bouw van 350 chalets op camping Vogelenzang in Bloemendaal stil te leggen. De provincie vindt dat de gemeente Bloemendaal ten onrechte niet heeft ingegrepen bij de omstreden ontwikkeling. Voor een groot deel van de Bloemendaalse gemeenteraad voelt dit als de laatste kans om het project tegen te houden. Niet iedereen is optimistisch. Hart voor Bloemendaal noemt de procedure een kansloze missie. De rechtbank maakt later bekend wanneer het kort geding begint. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert vegan ballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk in de regio. Er staan een paar korte files die niet meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Alleen op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad Airport is het oponthoud 10 minuten. En op de A7 Zaanstad-Horen bij Weidewormer ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en Rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: vangen er veel zorgtaken voor elkaar op. Iets waar voorzitter Raymond Brood trots op is. Voor het jubileum maakte kunstenares Michel Baudet een kunstwerk op de Grote Rode Muur aan het Spaarne. Een bewoner vat het project na 25 jaar kernachtig samen. Het is hier net Saint-Tropez. Eerder werd al bekend dat Donald Pols, tot voor kort de directeur van Milieudefensie, overstapt naar Tata Steel als hoofd duurzaamheid. En dat nieuws valt velen in de Eimond rouwbedak. Wim Monen van stichting Eimond IJzersterk noemt het een slimme, maar gedurfde zet. Hij denkt dat Tata Steel bewust iemand zocht die de milieubeweging van binnenuit kent. Monen hoopt dat Pols een brug kan slaan tussen het bedrijf en zijn tegenstanders. Een algeheel rookverbod op Haarlemse sport- en speelplekken gaat er niet komen. Wethouder Eva de Raad legt een aangenomen motie van de gemeenteraad naast zich neer. Volgens haar staat de Tabaks- en Rookwarenwet zulke verboden op openbare plekken simpelweg niet toe. En bovendien heeft de gemeente te weinig handhavers om boetes uit te kunnen delen. Haarlem blijft wel inzetten op de campagne voor een rookvrije generatie bij sportvelden. Maar dat is aanmoedigen en niet verbieden. En de Nederlandse bitterbal krijgt een Surinaams-Hindoestaans tintje. Strandtent De Haven van Zandvoort serveert veganballen met smaken als balie, champignons en broccoli. En het recept komt van Roos, die haar Surinaamse roots verwerkte in het meest Hollandse snackje dat er is. De ballen zijn inmiddels een officieel merk en worden professioneel geproduceerd. En het beste bewijs dat ze aanslaan, vleeseters die een hap nemen en daarna even stil zijn.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzelingen in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
3: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
2: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar een graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Johan Boots.
4: Met de tweede, misschien wel lekkerste uur van Turn Up the Boots. We trappen af met DJ Bobo. 105.

op 89.9. En DAB+. Johan Boots en Max van Vulpen. Turn up the boat.

Greg Alexander en natuurlijk zijn kindje. The New Radicals and You Get What You Give. Mooi natuurlijk, het leven is beschouwend en wellicht ook citerend uit zijn eigen leven. Ik weet het natuurlijk niet, maar als je nou Greg Alexander zegt, ja, dan zullen een hoop mensen zeggen, ja, maar wie is die man dan? Nou, het is een lopende hitmachine. Die heeft onder andere liedjes geschreven voor Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor is zijn liedje. Ronan Keating bijvoorbeeld met Life is a Rollercoaster komt ook gewoon bij hem vandaan. Dus ja, als je Greg Alexander roept, zullen er een hoop mensen opstaan. En, even een klein applausje voor die man. Dat dan weer wel. Turn up the boat tot de klok van 9 uur met alleen maar doperde hits. Ik noem even een Ultra Nate komt eraan met Free. Ik heb ook nog De La Soul voor onderweg. En nu ook nog even een hele fijne plaat van de formatie Robin Rice. Dit is Club.

0: will get back to you.
1: Yeah, we always go back to you. Natuurlijk, Della Soul, ring, ring, ring. En onze lijn hier bij Haarlem 115 ringt niet zoveel. Je kunt bellen 023-531-6161. En daar hebben we een optie. Kies voor de studio. Volgens mij is het 1 of 2. Maar anyway, als je belt, hoor je kies voor de studio. Dat nummer moet je dus indrukken. Want anders hoor ik hem niet overgaan, lieve mensen. En dan kun je dus ook niks aanvragen. Maar we lezen natuurlijk ook onze app 06-105-105-38. En natuurlijk kan het ook nog even digitaal via haarlem105.nl/studio. En ja, dan kun je dat lekker anoniem doen. Wellicht nog een klein complimentje erbij voor mij. Of voor Max, hè. Dat wordt altijd gewaardeerd. En tot

één van Engelands gitaarhelden. En er zijn natuurlijk vele, maar Eric Clapton die zit toch wel denk ik in de top 5, zullen we zeggen. Ik vond het ook wel leuk dat hij nog acte persoons gaf in het programma waar Jeremy Clarkson veel praat over auto's, de Grand Tour. En even voor de grap, Eric Clapton met een kabeltje in een van de oude Citroën Saxo zijn gitaar liet riffen. Dit is Harlem 105, Turn Up The Boats, nu met Sonic Service en Jocelyn Brown.

Sissy Peterson en natuurlijk Finally. En daarvoor natuurlijk nog Sonic Service en Jocelyn Brown en Take Me Up. En ja, door Jocelyn zijn de Sonic Service ook eigenlijk wel geworden wat het nu was. Hè? Want zonder die vocale impressies van deze dame heb ik niet het idee dat zover was gekomen. Maar wel lekker hoor. Ik heb hem op 2 of 3 verschillende Turn Up the Bass CD's de Sonic Service voorbij horen komen. Dus dat komt goed. We gaan door tot de klok van 9 uur met straks Wax. Nick Kamen komt voorbij. En dit is Billy Joel en We Didn't Start the Fire.

Zelda Bridge to Your Heart. Andrew Gold natuurlijk met zijn Matty Graham Goldman. En Andrew Gold ken je natuurlijk van What a Lonely Boy en Never Let Her Slip Away. En ja, die kwamen elkaar een keer achter de coulissen ergens tegen. En Graham Goldman ken je natuurlijk van 10cc, Dreadlock Holiday en nog meer. En ja, dat klikt eigenlijk tussen Graham en Andrew. En toen dachten ze, laten we daar even fijne platen van maken. Maar ja, dit zijn natuurlijk toch wel beide... Ja, ik noem dit maar even yacht rock professionals. En ja, daar kwamen dit soort platen gewoon uit. En die hoor je natuurlijk als je een gemiddeld yacht rock playlistje van een Deezer of een Spotify opzoekt. Ja, 100% dat deze mannen natuurlijk daarin zitten. Van de jaren 80 gaan we door naar de jaren 90. Daar was namelijk een man die begon als model in de iconische Levi's reclame. En in één keer beroemd werd. Dan heb ik het natuurlijk over een man die ja, toch wel goed in zijn vel zat. Althans volgens mijn zus, want die had een poster op haar kamer van hem. Het is Nick Kamen op de radio met...

zelfs dat mijn zus wel een beetje verliefd ook wordt, hoor. Nick Kamen en I Promise Myself hier natuurlijk bij Haarlem 105, de nummer 1 van Noord-Kennemerland. Op je dampende DAB-antenne en natuurlijk ook gewoon via haarlem105.nl. Dit nummer, ik zat te twijfelen, zal ik hem draaien? Omdat hij ook namelijk in een reclame is geweest voor een telecom provider. En ik vond toch dat hij zo vaak voorbij kwam dat hij een beetje verkracht was. Maar dat is alweer een paar jaar geleden gelukkig, dus we gaan het er niet meer over hebben. Wel een lekkere plaat die een beetje het zomerse gevoel geeft.

succesvol in de reclame van een telecomprovider, Ryan Paris en Dolce Vita. Mensen, zat ik veel plezier met nachtdieren. Onze collega Wessel Waan op stal. Die staat klaar voor je met dampende beats. Dus blijf lekker luisteren. En morgen natuurlijk de traditioneel gevulde zaal.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
2: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
4: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
2: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Johan Boots.
5: En dit uur met Manik. Goedenavond.

DJ Paul, DJ Paul, Elstak en Love You More. Hier natuurlijk bij Haarlem 105.89.9. Je kan inbreken, haarlem105.nl/studio. En ja, dan kun je daar eventueel je verzoekje kwijt. Vergeet natuurlijk niet even het mailadres of telefoonnummer erbij te zetten. Want dan kunnen we nog even verhaal halen bij je. Zet ik Mr. Vain, Culture Beat onderweg. En ook nog Sunclub, Fiesta, na deze van La Bouche.

Dame Dope. Met It's Okay, Alright, hier op Haarlem 105. Zo, we vliegen er doorheen dit uur. Turn up the boats hier met Monix. We hebben nog een aantal prachtige nummers op de rol staan. Zometeen een van mijn favoriete artiesten. De maker van Deeper Underground van de film Godzilla. Kan jij even googlen welke artiest dat was. Hey, je kan ook laten weten wat je überhaupt van deze show van dit uur vond van mij. Op 06-105-105-38. Wie weet heb je tips, wie weet vond je het geweldig. En sowieso kan je laten weten hoe het met jou gaat. Nu gaan we verder met Dr. Alban. It's My Life. Oh,

0: It's My Life, Dr. Alban, hier op Haarlem 105. Hey, als het goed is, ben je er nu achter dat die ene artiest was Jamiroquai, Deeper Underground. In die clip waarbij hij op die bioscoopstoelen zo rondloopt voor de film Godzilla was dat de soundtrack. Maar wat mij betreft, nog beter nummer komt er zo meteen aan. Hierna, Virtual Insanity. Dat ene nummer waarvan je denkt, oh ja, die begint zo iconisch met die piano en die dingen, je weet het wel. Die gaan we nu draaien. Virtual Insanity, Jamiroquai.
1: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small.

Wakefield, Think of You, hier op Haarlem 105. En je zal het niet geloven, maar het uur zit er alweer op. Turn Up the Boat voor deze week is weer geweest. Normaal met Johan en Max, nu ook even met Marnix daarbij. Zometeen Wessel met Nachtdieren. Misschien kan je nog even laten weten op WhatsApp 06-105-1538... wat je van dit uur vond, wat je van mij vond. Rest mij nog maar één ding. Wij hoeven nog maar één nummer in te starten. Dat is Tua Ivissa met Oelala.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
2: Het is natuurlijk ook voor ons wel een, in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
1: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul McCartney heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef maar een klein clubje over. En daarin was McCartney de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
3: A pretty easy day, but so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
1: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: bedrijfsuitje, verjaardagsfeestje, familieborrel of iets anders leuks te vieren? Bij Luxe Sloepen Haarlem huur je een luxe sloep met schipper tot wel 70 personen. Ook kan je een luxe sloep huren zonder schipper en zelf varen. Vier de zomer op het water met Luxe Sloepen Haarlem. Reserveer nu jouw luxe sloep op luxesloepenhaarlem.nl.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan. Maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
3: En daar komt wel vaker een wolf langs. Dus daar was het geen nieuws. Maar omdat Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
2: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
4: Afgelopen woensdag was Pussy Riot, de Russische dissidenten, bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
2: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ADO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het al eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.